0: Paul, kom. Dag, ik was een keer te werken. Ik was een
1: Spike on Pentland Group FCV out to Car Fire, Rosa Station Road, 1.
0: Pentland Group FCV.